0: Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Geel is overleden aan een hartstilstand. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. De acteur brak in 2004 door in de film Simon. Zijn rol werd beloond met een gouden kalf voor beste acteur. Daarna was hij te zien in films en series als Nieuwzeer, Flikken Maastricht en Samen. Kees Geel was 61 jaar. Een door staalslakken vervuild terrein in Velsen Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velsen Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebied stil dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden bij matige tot krachtige noordoostenwind. Later in het oosten is er kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Gil. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Gil speelde vanaf 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. Twee weken geleden was de laatste draaidag van het negende en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swap noemt Gil een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Gil overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 110 miljoen kinderen, 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. De grens tussen Gibraltar en Spanje is sinds middernacht na meer dan een eeuw open. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Na de Brexit werd het een officiële douanegrens, maar vorig jaar werd afgesproken dat Gibraltar bij de Schengenzone komt. Dagelijks steken zo'n 15.000 forensen de grens over. Vaak moesten ze lang wachten. Een door staalslakken vervuild terrein in Velzen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velzen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. Twee weken geleden was de laatste draaidag van het negende en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Hij noemt Geel een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. In de Verenigde Staten is op dit moment een uitbraak van een darmparasiet die ernstige diarree kan veroorzaken. Meer dan 7000 mensen in 30 staten zijn al ziek geworden. Mensen kunnen de parasiet binnenkrijgen via vervuild water of besmet voedsel. Vooral in de staat Michigan zijn veel gevallen gemeld. Daar is besmette sla mogelijk de oorzaak. Gezondheidsorganisaties adviseren Amerikanen om hun groenten en fruit eerst goed te wassen. Het weer is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak volgens de douane een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden. Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Ook begint de douane op Schiphol een proef met speciale scanners die koffers met sigaretten kunnen herkennen. Door de smokkel van sigaretten loopt de overheid veel belastinggeld mis. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt 24 tot 30 graden. En er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je

0: Dit is deze week de Unity NL Single Track.
1: Oké, vamos!
0: Joey Nicolai, Tinto de Berano. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. In de eerste helft van dit jaar heeft de douane ruim 100 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Daarover is in Nederland dus geen belasting betaald. Door de hoge Nederlandse accijns is tabak een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden, zegt de douane. Daarom gaat de dienst actiever controleren op tabaksfraude, vooral in de Rotterdamse haven en op Schiphol. Vannacht waren er opnieuw over en weer aanvallen tussen de VS en Iran. In Kuwait en Bahrein zijn Amerikaanse wapenopslagplaatsen geraakt. De VS zegt dat de tientallen militaire doelen in Iran heeft aangevallen vlakbij de straat van Hormuz. President Trump dreigt met aanvallen op elektriciteitscentrales en bruggen als Iran niet aan de onderhandelingstafel komt. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. En Spanje heeft zich gisteravond overtuigend geplaatst voor de finale van het WK voetbal. De Spanjaarden waren in de halve finale te sterk voor Frankrijk. Het werd 2-0. Vanavond is de tweede halve finale tussen Argentinië en Engeland. De winnaar daarvan neemt het zondag in de finale dus op tegen Spanje. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity in Elwoon Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity in Elwoon Tour. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.

0: Jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van rollen in Baantje en Flikker Rotterdam. Hij brak in 2004 door met zijn hoofdrol in de film Simon, waar hij een gouden kalf voor won.
2: Nou, het is dat ik zo keihard ben, anders zou ik zo kunnen huilen.
1: Daarnaast was Kees Geel een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Bij Ter Apel opent vandaag een nieuwe dagopvang voor asielzoekers. Mensen hoeven dan niet meer buiten op het gras te wachten. De opvang komt in een leegstaand kantoorpand vlakbij het aanmeldcentrum. Er is water, stroom en wifi en er kunnen 80 tot 120 mensen terecht. Minister Van der Brink wil zoiets doen tegen de onrust rond het centrum. Ook is de omgeving van het aanmeldcentrum veiligheidsrisicogebied. De politie mag mensen dus preventief fouilleren. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Spanje heeft de finale van het WK voetbal bereikt. De Spanjaarden wonnen gisteren met 2-0 van Frankrijk door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro.
3: Dit is een kans voor Pedro Porro. Is het 2-0? Dit is 2-0. Pedro Porro, de rechtsback, kust het logo van Spanje en viert het met de bank die leegstroomt. 0-2 na nog geen uur spelen.
1: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio.

Onverwacht ben ik wakker geschrokken uit een mooie droom. Waarin alles perfect was, onze liefde nog echt was en zo wonderschoon. Elke nacht, elke

0: deze Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Bij een woning aan het Maartje Offerpad in Leiden heeft gisteravond een steekpartij plaatsgevonden. Daarbij raakte een man ernstig gewond. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde rond 7:10. De politie heeft de omgeving ruim afgezet voor onderzoek en is op zoek naar de verdachte. Volgens omwonenden gaat het om 3 personen. Over de aanleiding van de steekpartij is nog niets bekend. Bij een ongeval op de N11 bij Zoeterwoude is tijdens de avondspits een bedrijfsbus door een personenauto van de weg gedrukt. Het gebeurde op de kruising met de burgemeester Smeetsweg. De bedrijfsbus en de aanhanger kwamen tot stilstand tegen een verkeerslicht. De personenauto kon verder rijden. Niemand raakte gewond. Door het ongeval ontstond wel flinke verkeersdrukte op de N11 en de burgemeester Smeetsweg. De politie heeft vorige week een tiener aangehouden op verdenking van schennispleging, seksuele intimidatie en bedreiging met een seksueel misdrijf. De aanhouding volgde nadat een vrouw op het Meijerspad was lastiggevallen in Oegstgeest. De jongen kon korte tijd later in de buurt worden aangehouden. Hij bleek ook flink gedronken te hebben. Volgens de politie is hij mogelijk betrokken bij meerdere soortgelijke meldingen die eerder die dag werden gedaan in de wijk Haasbroek. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws
2: en dan
1: online
2: nog weer
1: op onze site
2: en de
1: socials. In de loop van de dag komen er een paar stapelwolken. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er staat een matige noord-noordoostelijke wind. In de regio wordt het ongeveer 28 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat hier en daar een korte file, maar op de meeste plekken mag de spits eigenlijk geen naam hebben. Op de A4 een korte file richting Amsterdam, tussen Leidschendam en Zoeterwoude. Ongeveer 5 minuten vertraging. En ook bij Rotterdam viel op de A20 richting Gouda. Voor Moordrecht 10 minuten over 5 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Doe het hier nou on tour. Komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity NL on Tour. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30 op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML doet het beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel met 9,3 miljard euro een stuk hoger uit. Vooral vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachting voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet niet tot 40, maar tot 45 miljard kan oplopen. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak aantrekkelijk voor criminelen. Dat leidt tot allerlei problemen, zegt de douane.
4: Nou, het begint dat voor onze schatkist wel wat geld mislopen. Maar het tweede is toch ook het verdienmodel van de georganiseerde criminaliteit. Hiermee zorg je dat de grote drugsbazen nog een centje extra verdienen.
3: Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Mensen schatten de inflatie hoger in dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Het verschil tussen de gevoelsinflatie en de werkelijke inflatie is gegroeid, onder meer door de spanningen in het Midden-Oosten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor bijna 44 miljoen euro. Daarmee is het de duurste dino ooit. De T-Rex, genaamd Gus, is volgens het veilinghuis de grootste en meest complexe T-Rex ooit gevonden.
5: Gus is one of the biggest and most complete T-Rex ever found. It was first discovered about 5 years ago on a privately owned parcel of ranch land.
3: Het dinoskelet is 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Het weer, vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten is later kans op een enkele onweersbui. Morgen iets minder warm en vanaf vrijdag stijgt overal de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits verloopt in de regio gelukkig vrij timide. Op de meeste plekken kun je goed doorrijden. Op de A4 een uitzondering vanuit Rotterdam naar Den Haag. Tussen Delft en Den Haag-Ypenburg, 5 minuten extra. Ook de A16 staat erbij, richting Rotterdam vanuit Breda. Voor knooppunt Terbrechtseplein, 10 minuten. En tenslotte de N209 vanuit Hazerswoude. File voor Bergse Hoek, 3 kilometer en 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online.
7: Yeah, sing to me.
0: Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Bij een woning aan het Maartje Offerpad in Leiden heeft gisteravond een steekpartij plaatsgevonden. Daarbij raakte een man ernstig gewond. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde rond 7:10. De politie heeft de omgeving ruim afgezet voor onderzoek en is op zoek naar de verdachte. Volgens omwonenden gaat het om 3 personen. Over de aanleiding van de steekpartij is nog niets bekend. Bij een ongeval op de N11 bij Zoeterwoude is tijdens de avondspits een bedrijfsbus door een personenauto van de weg gedrukt. Het gebeurde op de kruising met de burgemeester Smeetsweg. De bedrijfsbus en de aanhanger kwamen tot stilstand tegen een verkeerslicht. De personenauto kon verder rijden. Niemand raakte gewond. Door het ongeval ontstond wel flinke verkeersdrukte op de N11 en de burgemeester Smeetsweg. De politie heeft vorige week een tiener aangehouden op verdenking van schennispleging, seksuele intimidatie en bedreiging met een seksueel misdrijf. De aanhouding volgde nadat een vrouw op het Meijerspad was lastiggevallen in Oegstgeest. De jongen kon korte tijd later in de buurt worden aangehouden. Hij bleek ook flink gedronken te hebben. Volgens de politie is hij mogelijk betrokken bij meerdere soortgelijke meldingen die eerder die dag werden gedaan in de wijk Haasbroek. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Opnieuw zonnig. In de loop van de dag komen er een paar stapelwolken. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er staat een matige noord-noordoostelijke wind. In de regio wordt het ongeveer 28 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: el amor.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML heeft de verwachtingen voor dit jaar naar boven bijgesteld. Afgelopen kwartaal maakte het bedrijf een omzet van 9,3 miljard euro. Dat was meer dan verwacht. ASML profiteert van de snelle ontwikkelingen van AI-toepassingen. Voor de vele datacenters die erbij komen is de apparatuur van ASML cruciaal. Ondertussen werkt de VS aan een wet die de verkoop van chipmachines aan China moet verbieden. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. Regisseur Martin Schwab zegt dat de cast en crew enorm geschrokken is en noemt Geel een talentvolle acteur.
4: Markant, eigenwijs, een kon van niets iets maken. Iemand die zo duidelijk wist wat hij met dat uchtje of dat hè of dat ja of dat nee met kleine dingen wilde en kon doen.
3: Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen aangeschaft. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. Het werd 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro. Dat werd groots gevierd door de Spaanse commentatoren.
5: Pedro Porro, Dani Olmo, Pedro Porro, Pedro Porro, Pedro Porro.
3: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale. Het weer vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en...

0: Dit is deze week de Unity NL Single Track.
1: Oké, okay,
0: Joey Nicolai, Tinto de Berano. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.
1: Oh,

0: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Bij een woning aan het Maartje Offerpad in Leiden heeft gisteravond een steekpartij plaatsgevonden. Daarbij raakte een man ernstig gewond. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde rond 7:10. De politie heeft de omgeving ruim afgezet voor onderzoek en is op zoek naar de verdachte. Volgens omwonenden gaat het om 3 personen. Over de aanleiding van de steekpartij is nog niets bekend. Bij een ongeval op de N11 bij Zoeterwoude is tijdens de avondspits een bedrijfsbus door een personenauto van de weg gedrukt. Het gebeurde op de kruising met de burgemeester Smeetsweg. De bedrijfsbus en de aanhanger kwamen tot stilstand tegen een verkeerslicht. De personenauto kon verder rijden. Niemand raakte gewond. Door het ongeval ontstond wel flinke verkeersdrukte op de N11 en de burgemeester Smeetsweg. De politie heeft vorige week een tiener aangehouden op verdenking van schennispleging, seksuele intimidatie en bedreiging met een seksueel misdrijf. De aanhouding volgde nadat een vrouw op het Meijerspad was lastiggevallen in Oegstgeest. De jongen kon korte tijd later in de buurt worden aangehouden. Hij bleek ook flink gedronken te hebben. Volgens de politie is hij mogelijk betrokken bij meerdere soortgelijke meldingen die eerder die dag werden gedaan in de wijk Haasbroek. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Opnieuw zonnig. In de loop van de dag komen er een paar stapelwolken. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er staat een matige noord-noordoostelijke wind. In de regio wordt het ongeveer 28 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Helaas gebeurde er op het randje van de ochtendspits een ongeluk op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Tussen Zoetermeer en Nootdorp nu 5 kilometer en 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

van mijn vrouwtje. Schat, hoe laat kom je naar huis? Had je theewater al opgezet en het hondje moest nog uit. Ach, ik schaam me wel een beetje, want ik weet dat ze me mist.

0: de jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iraanse staatsmedia melden dat bij Amerikaanse aanvallen de afgelopen dagen burgerdoden zijn gevallen. Een Iraanse regeringswoordvoerder heeft het over 30 mensen. De VS zegt dat er militaire doelen zijn aangevallen. En ook vannacht waren er luchtaanvallen over en weer. Iran zegt dat het Amerikaanse opslagplaatsen heeft geraakt in Kuwait en Bahrein. President Trump dreigt dat hij volgende week elektriciteitscentrales en bruggen in Iran gaat aanvallen als Teheran niet aan de onderhandelingstafel komt. Bij een Nederlands-Duitse politieactie tegen drugslabs zijn meerdere mensen opgepakt. De politie doorzocht vanochtend 10 panden in Duitsland en 3 in Nederland. De verdachten zouden grondstoffen hebben gekocht voor de productie van amfetamine. Ook zouden ze verschillende labs hebben gerund. De politie doorzocht woningen en magazijnen. Daarbij zijn ook spullen in beslag genomen. Mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in, maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Dat komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen gekocht. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Het weer vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is officieel ten einde, maar in de regio staat er nog wel file. Op de A12 Utrecht-Den Haag. Tussen Bleiswijk en Nootdorp 7 kilometer en 30 minuten. 1 rijstrook is er afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom! Het is een nieuwe aflevering van de Koffieshow. Goedemorgen, het is 10 uur geweest op deze woensdag. Ik ben Rudo en zometeen hoor je Kevin Paré na Tino Martin.
0: Yeah. Je zingt ze mee!
5: Yeah, zingt ze mee!
0: Nu.

0: Oh. Op de radio.
1: Met Kevin Paré, Jupiter en Tino Martin met Jong en Dom. Welkom, het is Rudo hier voor deze woensdag 15 juli 2026. Vandaag ook weer een heerlijke dag met 28 graden en volop zon. En de zomervakantie die toch wel echt een beetje om de hoek van de deur staat op het moment. Hey, en nu nog, laatste weekje werken waarschijnlijk met een nieuwe aflevering van de Koffieshow. Met zometeen het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En Mike Alderson hoor je straks met Zo Graag na Davy van der Sluis en Beter Dan Goed. Rudo!

0: Vincent en alle kleine dingen. En deze Vincent is erbij bij Unity NL On Tour. Schiet ook alweer op volgende week zaterdag 25 juli bij de Paardendagen in Voorschoten. Je gaat Vincent dan op het podium zien vanaf 19:30 op de Voorstraat daar bij Unity NL On Tour. Met daar op het podium onder andere ook Wendy van Hout en Fons Veuring. Die gaat daar ook optreden. Meer informatie over de tour vind je op onze site. Dat is unitynl.nl. Wij gaan nog eventjes naar het nieuws van afgelopen weekend. Een schietpartij in Wassenaar aan de Van der Duin van Maasdamstraat. Nou, daar was een gewonde afgevoerd. Een heel spektakel was daar in die straat. Maar dat hoort niet bij Wassenaar, vindt burgemeester Leendert de Lange. Je hoort hem in gesprek met Elmar Bus.
1: Een schietpartij hoort niet thuis in een veilig Wassenaar. En ik heb gistermiddag met ook een tweetal wijkagenten hebben een ronde gemaakt, ook door de wijk heen. Ja, en dan merk je dat mensen enorm zijn geschrokken. En ja, het geeft ook een naar gevoel dat er uiteindelijk iemand is die een vuurwapen in bezit heeft en ook het vuurwapen gebruikt. Dus ja, dat geeft natuurlijk een geschokte reactie en dat snap ik heel goed, want dit is niet wat we in Wassenaar willen.
2: Ja, wat doet dat met u? Want wordt u dan op zo'n moment wakker gebeld?
1: Ja, dat klopt. Ik werd om 4:00 s'nachts uit mijn bed gebeld. Ja, en dan ga je natuurlijk direct laat je informeren, kijken wat er nodig is, ook vanuit de gemeente. En zeker, dat was directe betrokkenheid. En bij mijzelf ook het nare gevoel. Ik ben nu 7 jaar burgemeester hier. En heb gelukkig nog nooit meegemaakt dat er een schietincident was. En helaas, het is wel gebeurd.
2: Ja, wat betekent dat onder andere voor de direct omwonenden? Want ik kan me voorstellen, die moeten helemaal geschrokken zijn. Hoe gaat een gemeente als Wassenaar daarmee om?
1: Nou, door er nabij te gaan staan, dat is ook de reden waarom we samen met de politie, de wijkagenten, maar dat geldt ook voor de handhavers. Dat we natuurlijk heel nadrukkelijk contact houden met de buurt, met ze in gesprek zijn. Een luisterend oor te geven, maar ook te horen gewoon wat er speelt. En natuurlijk ook te zorgen dat die veiligheid ook weer terug is in die wijk.
0: Burgemeester Leendert de Lange van Wassenaar over de schietpartij aan de Van der Duin van Maasdamstraat in Wassenaar. Een uitgebreid

0: keer in de koffieshow. Tijd voor het nieuws van 11:30. En daarna hoor je de Afrobras en Billy Dance Embrace.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark van Dink. Bij een woning aan het Maartje Offerpad in Leiden heeft gisteravond een steekpartij plaatsgevonden. Daarbij raakte een man ernstig gewond. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde rond 6:50. De politie heeft de omgeving ruim afgezet voor onderzoek en is op zoek naar de verdachte. Volgens omwonenden gaat het om 3 personen. Over de aanleiding van de steekpartij is nog niets bekend. Bij een ongeval op de N11 bij Zoeterwoude is tijdens de avondspits een bedrijfsbus door een personenauto van de weg gedrukt. Het gebeurde op de kruising met de burgemeester Smeetsweg. De bedrijfsbus en de aanhanger kwamen tot stilstand tegen een verkeerslicht. De personenauto kon verder rijden. Niemand raakte gewond. Door het ongeval ontstond wel flinke verkeersdrukte op de N11 en de burgemeester Smeetsweg. De politie heeft vorige week een tiener aangehouden op verdenking van schennispleging, seksuele intimidatie en bedreiging met een seksueel misdrijf. De aanhouding volgde nadat een vrouw op het Meijerspad was lastiggevallen in Oegstgeest. De jongen kon korte tijd later in de buurt worden aangehouden. Hij bleek ook flink gedronken te hebben. Volgens de politie is hij mogelijk betrokken bij meerdere soortgelijke meldingen die eerder die dag werden gedaan in de wijk Haasbroek. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Opnieuw zonnig. In de loop van de dag komen er een paar stapelwolken. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er staat een matige noord-noordoostelijke wind. In de regio wordt het ongeveer 28 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat nog een opvallende file op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Zoetermeer en Nootdorp. 6 kilometer, 35 minuten door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Jeffrey Heesen en De Wereld Is Van Ons. En daarmee is het alweer 10:30 geweest. En krijg je van mij nog de bekende jarige voor deze 15 juli. Vivianne Minema, Nederlands voetbalster, 30 jaar geworden. Barbara Sloessen van de Nederlandse Ronkoms, 38. Erik Bouwman, acteur uit Voorburg, 44 is die geworden. En Rob Geus, de smaakpolitie, is 55 geworden. Forrest Whitaker, ook jarig, acteur, is 65. En Hans Cornelis, een Nederlands acteur, theaterproducent, is 70. Zoetermeers en voormalig landelijk politicus Matt Herbe, ook jarig, 74. En de verjaardag vandaag ook van Linda Ronstedt, de zangeres uit de jaren 80 van It's So Easy to Fall in Love onder andere, is 80 jaar geworden.

erbij. Kijken nog even snel naar het weer van vandaag. Opnieuw zonnig. In de loop van de dag wel wat stapelwolken. Het is droog bij een matige wind vanuit het noorden. En de temperatuur is lekker 28 graden. Morgen vrij zonnig en ook dan weer 28 graden.

Joey Nicolai en Tante uit Texas bij Unity NL aan het einde van de show van vandaag. Zometeen non-stop de lekkerste muziek en ik ben er morgen weer om 10 uur.

0: Unity Now on Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity Now on Tour. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In de haven van Antwerpen zijn medewerkers ziek geworden door een giftig lek op een vrachtschip. 28 mensen werden gisteren onwel en één persoon ligt op de intensive care. Het lek ontstond in een container met waterstoffluoride. Dat is een stof die bijtend is voor onder meer je ogen en slijmvliezen. En als je het aanraakt, ontstaat na een tijdje pas schade aan je huid. De burgemeester van Antwerpen...

Antwerpen vermoedt dat de stof vrij kon komen bij het laden van het schip. Maar de exacte oorzaak wordt nog onderzocht. Oekraïne heeft afgelopen nacht een grote drone-aanval uitgevoerd op de Zwarte Zee. Daarbij zijn volgens het land 20 Russische schepen geraakt, waaronder 17 olietankers. Oekraïne valt de laatste tijd vaker Russische schepen aan, ook op de zee van Azov. Het land zou op die manier de Krim willen isoleren, die in handen is van Rusland. Vandaag is Europese Commissievoorzitter von der Leyen in Kiev. Het is haar 11e bezoek aan Oekraïne in oorlogstijd. Bij een grote politieactie op de Wallen in Amsterdam zijn gisteren 4 mensen opgepakt. Het was een actie tegen mensenhandel. Tegelijkertijd zijn er 3 mensen gearresteerd in Roemenië. Bij de actie in Amsterdam liepen agenten gisteravond over de Wallen met afgeschermde gezichten en speurhonden. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Droomnet.

0: zien dat ze een uitzonderingspositie krijgen, net als scholen en ziekenhuizen. Want veel mensen komen bij warm weer naar de BIEB om daar verkoeling te zoeken. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt nog steeds langzamer op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Zoetermeer en Nootdorp. 6 km.

0: Judith INL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. De ChristenUnie heeft Pieter Krol voorgedragen als kandidaatwethouder in Leiden. Nu deze week de coalitieonderhandelingen beginnen, lijkt de partij na 20 jaar terug te keren in het stadsbestuur. Krol was 12 jaar actief in de Leidse gemeenteraad, onder meer als fractievoorzitter. Volgens de ChristenUnie is hij inhoudelijk sterk, verbindend en gericht op samenwerking. Krol zegt dankbaar te zijn voor het vertrouwen. Als hij wordt benoemd wil hij zich inzetten voor een sterke samenleving met extra aandacht voor inwoners die ondersteuning nodig hebben. De komende periode staan de coalitieonderhandelingen en de vorming van een nieuw college centraal. Carla Breuer is vandaag gestart als burgemeester van Zoeterwoude. Ze volgt daarmee Fred van Tricht op, die gisteren zijn ambt neerlegde. Breuer werd maandag beëdigd door de commissaris van de Koning, Wouter Kolf. Carla Breuer heeft ruime bestuurlijke ervaring. Sinds 2018 is zij de burgemeester van Teylingen. Daarvoor was zij van 2009 tot 2014 burgemeester van Werkendam. Eerder was ze wethouder en lokale burgemeester in Nieuwegein. De komende periode bezoekt Carla Breuer verschillende organisaties, verenigingen en activiteiten in de gemeente om Zoeterwoude beter te leren kennen. En door de hitte zijn de fietspaden aan de Abspoelweg tussen de President Kennedy-laan en de Langevoort in Oegstgeest per direct dicht. Door de aanhoudende hitte zijn op meerdere plekken stoeptegels los komen te liggen. En daardoor is een onveilige situatie ontstaan voor fietsers. Ook op andere plekken is er schade ontstaan. Deze week voert de gemeente spoedreparaties uit om de fietspaden zo snel mogelijk weer veilig en begaanbaar te maken. Om de verkeersveiligheid te vergroten wordt de maximumsnelheid op de hoofdrijbaan tijdelijk verlaagd van 50 naar 30 km per uur. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Ook vandaag is het zomers. Het is droog en zonnig en er staat een matige en aan de kust vrij krachtige noordoostenwind. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur vanmiddag rond de 29 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Daar zat waterstoffluoride in, dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De grote brand in een kringloopwinkel in Veldhoven maandagnacht is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie aan Omroep Brabant. Meerdere panden raakten beschadigd. Het gebouw waarin de brand begon is nog altijd instabiel. Daarom mag er nog steeds niemand naar binnen.

0: pand was al een tijd niet meer in gebruik vanwege werkzaamheden. Bij Amerikaanse luchtaanvallen op Iran zijn volgens staatsmedia in dat land burgerdoden gevallen. Het zou gaan om zeker 30 doden en 260 gewonden. De VS zegt dat het alleen militaire doelen aanvalt. De afgelopen dagen, ook vannacht nog, zijn er veel aanvallen over en weer. Iran richt zich op Amerikaanse doelen in de regio. Chipmachinemaker ASML doet het een stuk beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel een stuk hoger uit vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachtingen voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet tot 45 miljard kan oplopen. En mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in, maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Dat komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt later vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je...

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. De ChristenUnie heeft Pieter Krol voorgedragen als kandidaatwethouder in Leiden. Nu deze week de coalitieonderhandelingen beginnen, lijkt de partij na 20 jaar terug te keren in het stadsbestuur. Krol was 12 jaar actief in de Leidse gemeenteraad, onder meer als fractievoorzitter. Volgens de ChristenUnie is hij inhoudelijk sterk, verbindend en gericht op samenwerking. Krol zegt dankbaar te zijn voor het vertrouwen. Als hij wordt benoemd wil hij zich inzetten voor een sterke samenleving met extra aandacht voor inwoners die ondersteuning nodig hebben. De komende periode staan de coalitieonderhandelingen en de vorming van een nieuw college centraal. Carla Breuer is vandaag gestart als burgemeester van Zoeterwoude. Ze volgt daarmee Fred van Tricht op, die gisteren zijn ambt neerlegde. Breuer werd maandag beëdigd door de commissaris van de Koning, Wouter Kolf. Carla Breuer heeft ruime bestuurlijke ervaring. Sinds 2018 is zij de burgemeester van Teylingen. Daarvoor was zij van 2009 tot 2014 burgemeester van Werkendam. Eerder was ze wethouder en lokale burgemeester in Nieuwegein. De komende periode bezoekt Carla Breuer verschillende organisaties, verenigingen en activiteiten in de gemeente om Zoeterwoude beter te leren kennen. En door de hitte zijn de fietspaden aan de Abspoelweg tussen de President Kennedylaan en de Langevoort in Oegstgeest per direct dicht. Door de aanhoudende hitte zijn op meerdere plekken stoeptegels los komen te liggen en daardoor is een onveilige situatie ontstaan voor fietsers. Ook op andere plekken is er schade ontstaan. Deze week voert de gemeente spoedreparaties uit om de fietspaden zo snel mogelijk weer veilig en begaanbaar te maken. Om de verkeersveiligheid te vergroten wordt de maximumsnelheid op de hoofdrijbaan tijdelijk verlaagd van 50 naar 30 km per uur. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Ook vandaag is het zomers. Het is droog en zonnig en er staat een matige en aan de kust vrij krachtige noordoostenwind. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur vanmiddag rond de 29 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Unity in L One Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity in L One Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.

0: Met een gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht, reed veel te hard en had gedronken. Dat maakte het Openbaar Ministerie vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 kilometer per uur door de bebouwde kom. En ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling.

0: van zijn rechtszaak en die is waarschijnlijk in het najaar. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdienden met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Daar zat waterstoffluoride in, dat ergens schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. Op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden wat meer bewolking. En vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. De ChristenUnie heeft Pieter Krol voorgedragen als kandidaatwethouder in Leiden. Nu deze week de coalitieonderhandelingen beginnen, lijkt de partij na 20 jaar terug te keren in het stadsbestuur. Krol was 12 jaar actief in de Leidse gemeenteraad, onder meer als fractievoorzitter. Volgens de ChristenUnie is hij inhoudelijk sterk, verbindend en gericht op samenwerking. Krol zegt dankbaar te zijn voor het vertrouwen. Als hij wordt benoemd wil hij zich inzetten voor een sterke samenleving met extra aandacht voor inwoners die ondersteuning nodig hebben. De komende periode staan de coalitieonderhandelingen en de vorming van een nieuw college centraal. Carla Breuer is vandaag gestart als burgemeester van Zoeterwoude. Ze volgt daarmee Fred van Tricht op, die gisteren zijn ambt neerlegde. Breuer werd maandag beëdigd door de commissaris van de Koning, Wouter Kolf. Carla Breuer heeft ruime bestuurlijke ervaring. Sinds 2018 is zij de burgemeester van Teylingen. Daarvoor was zij van 2009 tot 2014 burgemeester van Werkendam. Eerder was ze wethouder en lokale burgemeester in Nieuwegein. De komende periode bezoekt Carla Breuer verschillende organisaties, verenigingen en activiteiten in de gemeente om Zoeterwoude beter te leren kennen. En door de hitte zijn de fietspaden aan de Abspoelweg tussen de President Kennedylaan en de Langevoort in Oegstgeest per direct dicht. Door de aanhoudende hitte zijn op meerdere plekken stoeptegels los komen te liggen en daardoor is een onveilige situatie ontstaan voor fietsers. Ook op andere plekken is er schade ontstaan. Deze week voert de gemeente spoedreparaties uit om de fietspaden zo snel mogelijk weer veilig en begaanbaar te maken. Om de verkeersveiligheid te vergroten wordt de maximumsnelheid op de hoofdrijbaan tijdelijk verlaagd van 50 naar 30 km per uur. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Ook vandaag is het zomers. Het is droog en zonnig en er staat een matige en aan de kust vrij krachtige noordoostenwind. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur vanmiddag rond de 29 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het even langs op de A16 Breda-Rotterdam. Voor het Terbrechtseplein heb je 10 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden op de A20. Richting Hoek van Holland is de weg dicht vanaf het Terbrechtseplein. Dan de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Voor het knooppunt Ridderkerk 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder. En klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog en de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. Een man die dit jaar in Maastricht een jongen van 4 doodreed, had gedronken en reed minstens 100 km per uur. Hij schepte een vrouw die overstak met een kinderwagen. Daar lag het jongetje in die later aan zijn verwondingen overleed. De rechtszaak tegen de man begint in het najaar. Tot die tijd blijft hij vastzitten. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdienden met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. Duizenden mensen gaan nog altijd met een papieren wegenkaart op vakantie. Ze vinden het handiger dan een digitaal systeem. Ze maken bijvoorbeeld aantekeningen op een kaart of

0: laat aan hun kinderen zien waar ze nu zijn. Bovendien is ruim een derde van de Nederlanders wel eens in een nare situatie beland door het volgen van een navigatiesysteem. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt later vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden dan wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. De ChristenUnie heeft Pieter Krol voorgedragen als kandidaatwethouder in Leiden. Nu deze week de coalitieonderhandelingen beginnen, lijkt de partij na 20 jaar terug te keren in het stadsbestuur. Krol was 12 jaar actief in de Leidse gemeenteraad, onder meer als fractievoorzitter. Volgens de ChristenUnie is zij inhoudelijk sterk, verbindend en gericht op samenwerking. Krol zegt dankbaar te zijn voor het vertrouwen. Als hij wordt benoemd wil hij zich inzetten voor een sterke samenleving met extra aandacht voor inwoners die ondersteuning nodig hebben. De komende periode staan de coalitieonderhandelingen en de vorming van een nieuw college centraal. Carla Breuer is vandaag gestart als burgemeester van Zoeterwoude. Ze volgt daarmee Fred van Tricht op, die gisteren zijn ambt neerlegde. Breuer werd maandag beëdigd door de commissaris van de Koning, Wouter Kolf. Carla Breuer heeft ruime bestuurlijke ervaring. Sinds 2018 is zij de burgemeester van Teylingen. Daarvoor was zij van 2009 tot 2014 burgemeester van Werkendam. Eerder was ze wethouder en lokale burgemeester in Nieuwegein. De komende periode bezoekt Carla Breuer verschillende organisaties, verenigingen en activiteiten in de gemeente om Zoeterwoude beter te leren kennen. En door de hitte zijn de fietspaden aan de Abspoelweg tussen de President Kennedy-laan en de Langevoort in Oegstgeest per direct dicht. Door de aanhoudende hitte zijn op meerdere plekken stoeptegels los komen te liggen. En daardoor is een onveilige situatie ontstaan voor fietsers. Ook op andere plekken is er schade ontstaan. Deze week voert de gemeente spoedreparaties uit om de fietspaden zo snel mogelijk weer veilig en begaanbaar te maken. Om de verkeersveiligheid te vergroten wordt de maximumsnelheid op de hoofdrijbaan tijdelijk verlaagd van 50 naar 30 km per uur. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Ook vandaag is het zomers. Het is droog en zonnig en er staat een matig en aan de kust vrij krachtige noordoostenwind. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur vanmiddag rond de 29 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Unity Now on Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity Now on Tour. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder. Klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog. En de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht, reed veel te hard en had ook gedronken. Dat maakte het OM vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 km per uur door de bebouwde kom en ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak en die is waarschijnlijk in het najaar. De politie denkt dat de brand in een kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant is aangestoken. Het gebouw waar de brand maandagnacht uitbrak is nog steeds instabiel. Het was al een tijdje niet meer in gebruik. De oudste veerdienst van Nederland bestaat vandaag 140 jaar. In 1886 maakte de boot van Stavoren naar Enkhuizen zijn eerste overtocht over de toenmalige Zuiderzee. Het werd populair, het was veel sneller dan paard en wagen. 140 jaar later vaart de boot nog steeds. Inmiddels zijn er snellere opties om de reis over het IJsselmeer te maken. Maar het zijn vooral toeristen die nog graag gebruik maken van de veerdienst. Het weer, zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen iets minder warm en wat meer bewolking. En vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein is je vertraging 5 minuten. De A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein. Dat komt door de werkzaamheden op de A20. 15 minuten vertraging. De A16 richting Breda. Ook daar is het druk tussen Rotterdam-Prins Alexander en Rotterdam-Feyenoord. 3 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. En dan de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Want tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein sta je 15 minuten in de file door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio digitaal.

0: me dan.
1: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Mijn naam is Rudo Slappendel. Triathlon Leiden-Dorp wil volgend jaar een kindertriathlon organiseren. Dat heeft organisator Jeroen Fakkeldij bekendgemaakt in aanloop naar de triathlon op zaterdag 23 augustus. Met het jeugdevenement wil de organisatie meer kinderen enthousiast maken voor de sport. De voorbereidingen voor de wedstrijd van dit jaar zijn in volle gang. De standaardafstand is inmiddels volgeboekt, maar voor de recreatieve en de langste afstand zijn nog startbewijzen beschikbaar. Na de problemen met de waterkwaliteit van vorig jaar verwacht de organisatie dit keer het volledige programma af te kunnen werken. Ook is de organisatie nog op zoek naar extra vrijwilligers. De gemeente Leiden trekt de subsidie voor huisartsen naar voren. De gemeente wil het volledige subsidiebedrag van 3 ton... voor de regeling huisvesting huisartsen 2026... tot en met 2028 al dit jaar beschikbaar stellen. Daarmee kunnen huisartsenpraktijken sneller uitbreiden of verbouwen, zodat meer inwoners zich kunnen inschrijven bij een huisarts. Volgens wethouder Wietske Veldman laten de eerste resultaten zien dat de regeling aanslaat. Omdat de belangstelling onder huisartsen groter is dan verwacht, wil het college het budget flexibeler inzetten. De gemeenteraad moet nog wel instemmen met het voorstel. En een jonge meeuw is maandag in Leiden op het nippertje aan de verdrinkingsdood ontsnapt. Het dier lag in het water bij het Kooiplein met een plastic zak om zijn nek. Doordat de tas langzaam volliep met water, werd de meeuw steeds verder onder water getrokken. De voorbijgangster twijfelde geen moment. Ze kocht eerst een goedkope droge broek in een winkel in de buurt en ging vervolgens het water in om de vogel te redden. Op de kant bevrijdde ze de meeuw van de plastic tas. Volgens dierenambulance en vogelasiel regio Leiden heeft de meeuw geen zichtbare verwondingen opgelopen. Na de reddingsactie schudde het dier zich uit en rende luid roepend weg. De dierenambulance spreekt op social media haar waardering uit voor de reddingsactie en geeft de vrouw een welverdiende pluim. En dat was het. Meer nieuws vind je online. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 18 graden in onze regio. Morgen zijn de perioden met zon, maar in de loop van de dag is er ook een kleine kans op een enkele regen- of onweersbui. De wind waait uit het noordoosten tot noorden en is matig. En in de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur morgenmiddag rond de 25 graden.
3: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Het begint geleidelijk wat drukker te worden op de weg. Dat merk je onder andere op de A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein. 11 kilometer met 15 minuten vertraging. En in de richting van Rotterdam op de A4 ook. Tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Benelux. 25 minuten door een ongeluk op de A15. De A16 dan richting Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. 15 minuten extra. En tot slot de A20 richting Hoek van Holland. Want bij knooppunt Terbrechtseplein wordt aan de weg gewerkt en daarom sta je een kwartier in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgeving wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben de stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In ons land is ook al te zien dat droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommigen hun blad nu al laten vallen. Zoals beuken, die houden meer water vast en daardoor kunnen ze de bladeren niet meer vasthouden. In Nieuwegein staan meerdere woningen in brand. De huizen hebben een houtskelet en daardoor kan het vuur zich snel verspreiden, zegt de veiligheidsregio. Een aantal woningen is ontruimd. Bij de brand komt veel rook vrij. Het advies aan omwonenden is om ramen en deuren dicht te houden. In Marokko is journalist Ali Lamrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar Lamrabet mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch op het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie. Ook over het Koningshuis en ook over andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven zolang het onderzoek loopt. Zeker 900 meer mensen dan normaal zijn overleden tijdens de hittegolf van eind juni. Volgens het RIVM is het aannemelijk dat het warme weer een rol heeft gespeeld in het overlijden van deze mensen. Personen met een zwakkere gezondheid, zoals ouderen en mensen met hartklachten, hebben meer last van hitte. Het weer zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen iets minder warm en wat meer bewolking. Vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg in de regio voor een vakantieperiode. De meeste vertragingen worden veroorzaakt door werkzaamheden. Maar ook op de A4, Den Haag richting Amsterdam, daar staat voor de Schiphol-tunnel een te hoog voertuig en daarom is de tunnel dicht. Op de A4 richting Rotterdam, daar is het raak tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Benelux. Je doet er 25 minuten langer over door een ongeluk op de A15. De A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Door werkzaamheden 15 minuten extra. En de A20 tot slot richting Hoek van Holland. Want bij knooppunt Terbrechtseplein wordt aan de weg gewerkt. Je doet er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Yes, sing to me.

0: van jou.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Mijn naam is Rudo Slappendel. Triathlon Leiden-Dorp wil volgend jaar een kindertriathlon organiseren. Dat heeft organisator Jeroen Fakkeldij bekendgemaakt in aanloop naar de triathlon op zaterdag 23 augustus. Met het jeugdevenement wil de organisatie meer kinderen enthousiast maken voor de sport. De voorbereidingen voor de wedstrijd van dit jaar zijn in volle gang. De standaardafstand is inmiddels volgeboekt, maar voor de recreatieve en de langste afstand zijn nog startbewijzen beschikbaar. Na de problemen met de waterkwaliteit van vorig jaar verwacht de organisatie dit keer het volledige programma af te kunnen werken. Ook is de organisatie nog op zoek naar extra vrijwilligers. De gemeente Leiden trekt de subsidie voor huisartsen naar voren. De gemeente wil het volledige subsidiebedrag van 3 ton... voor de regeling huisvesting huisartsen 2026... tot en met 2028 al dit jaar beschikbaar stellen. Daarmee kunnen huisartsenpraktijken sneller uitbreiden of verbouwen, zodat meer inwoners zich kunnen inschrijven bij een huisarts. Volgens wethouder Wietske Veldman laten de eerste resultaten zien dat de regeling aanslaat. Omdat de belangstelling onder huisartsen groter is dan verwacht, wil het college het budget flexibeler inzetten. De gemeenteraad moet nog wel instemmen met het voorstel. En een jonge meeuw is maandag in Leiden op het nippertje aan de verdrinkingsdood ontsnapt. Het dier lag in het water bij het Kooiplein met een plastic zak om zijn nek. Doordat de tas langzaam volliep met water, werd de meeuw steeds verder onder water getrokken. De voorbijgangster twijfelde geen moment. Ze kocht eerst een goedkope droge broek in een winkel in de buurt en ging vervolgens het water in om de vogel te redden. Op de kant bevrijdde ze de meeuw van de plastic tas. Volgens dierenambulance en vogelasielregio Leiden heeft de meeuw geen zichtbare verwondingen opgelopen. Na de reddingsactie schudde het dier zich uit en rende luid roepend weg. De dierenambulance spreekt op social media haar waardering uit voor de reddingsactie en geeft de vrouw een welverdiende pluim. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 18 graden in onze regio. Morgen zijn de perioden met zon, maar in de loop van de dag is er ook een kleine kans op een enkele regen- of onweersbui. De wind waait uit het noordoosten tot noorden en is matig. En in de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur morgenmiddag rond de 25 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 is veel vertraging van Amsterdam naar Rotterdam. Er rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid 9 kilometer met 10 minuten vertraging. Verderop tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Benelux 7 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A15. Dan de A20 vanuit Gouda tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 6 kilometer file met een half uur oponthoud. Dat komt door werkzaamheden. De weg is daar helemaal dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
1: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
0: Dit is UNITYNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt veel rook vrij. Voor zover bekend raakte er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren steeds vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die het meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan de normen voor schone lucht te voldoen. In Utrecht zijn 2 kinderen onwel geworden na het eten van cannabissnoepjes. Die hadden ze dit weekend gevonden bij de parkeerplaats van een school. Het gaat nu weer goed met de kinderen, zegt de politie. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgevingen wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben de stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In ons land is ook al te zien dat de droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommigen nu al hun blad laten vallen. Zoals beuken, die houden meer water vast en daardoor kunnen ze de bladeren niet meer vasthouden. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland mogelijk 30 graden. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook zon. Dan wordt het opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste vertraging zien we vanmiddag op de A4 en op de A20. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen knooppunt Hoofdvliet en Den Haag-Zuid 10 kilometer file met een kwartier vertraging. A20 richting Gouda tussen knooppunt Kleinpolderplein en knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer met een kwartier oponthoud. De andere kant op vanuit Gouda tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De weg is daar helemaal dicht en het verkeer wordt omgeleid via de A16. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Welkom! En de middagshow van UNITYNL is begonnen. Woensdag, het is 15 juli. Corrie Konings in de studio. En nu Dilano Dunker.

0: Milano Dunker en De Liefde Komt Later Wel. Die hoorde je aan het begin van de middagshow van Unity NL. 5 uur, dat betekent einde van de werkdag. En in de studio is Corrie Konings. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hey Corrie, hoe is het met jou? En wat heb je vandaag allemaal uitgespookt?
1: Nou, het gaat bij mij hartstikke goed, moet ik zeggen. En vandaag wat ik uitgespookt heb is natuurlijk thuis mijn ding doen. En nog een interview gedaan, telefonisch dan. En dan ben ik naar Marco de Hollander gegaan. En dan kom ik eigenlijk vandaan nu bij jullie.
0: Nou, gezellig, ja, in de airco. Leuk. En jij bent ook zeg maar voor deze maand dat je zoiets hebt van... Oké, aan de ene kant gaan we optreden. Aan de andere kant gaan we ook lekker genieten. En gewoon een beetje vakantie vieren.
1: Ja, zo een beetje op mijn manier. Gewoon lekker thuis en een keer een tripje maken. Of zo, of we gaan lekker eten of iets dergelijks. En ik heb natuurlijk thuis ook mijn bezigheden, want ik loop een beetje achter natuurlijk omdat ik veel weg ben.
0: Ja.
1: Dus dat moet ook gebeuren.
0: Maar hoe doe je dat? Want de motivatie om op te treden, om zeg maar constant nog het land door te reizen, die is er. Hoe hou jij die balans in aan de ene kant een beetje relaxen, uitrusten en dus werken?
1: Nou ja, eigenlijk is dat gewoon omdat je gewoon lekkere liedjes hebt. En vooral een nieuwe single, die pep je gewoon op. En daar kun je niet stilstaan. Maar ook gewoon de mensen waarvoor je staat te zingen. Het is een soort weerwerking dat je gewoon elkaar een beetje aansteekt. Van dat je allemaal te gek mee gaat doen. En met die hitte nou op dit moment. Ik zeg, het lijkt wel net of je dat gewoon nog meer pept.
0: Het werkt eigenlijk altijd, hè?
1: Ja, dat werkt altijd.
0: En hoe leuk is het om te zien dat Nederlandstalige lied echt zo gigantisch populair is geworden? Ik bedoel, ik zou bijna kunnen zeggen, een van de grondleggers hier in de studio. Je zit al zo lang in het vak en je ziet nu gewoon dat Nederlandstalige eindelijk, als het ware, nou mag ik zeggen, geaccepteerd is?
1: Nou ja, geaccepteerd is er altijd al geweest. En het werd al geaccepteerd natuurlijk door de mensen die er veel van houden.
0: Ja.
1: En dat was gewoon... echt heel veel. Er waren echt veel mensen. Maar het is alleen nog maar meer geworden. En sinds dan eigenlijk ook, net als Expeditie Robinson. En dan nog de corona, die kwam eraan. En toen kwamen de jongelui er allemaal bij. En die gingen allemaal nog veel meer van je liedjes houden. En ze gingen zoeken van, hé, wat heeft zij nog meer gedaan, weet je wel. Dus dat is geweldig. En dat hou je ook lekker bezig om weer een leuke plaat uit te brengen. En je best te doen op podium natuurlijk.
0: Heerlijk, ja. De energie om gewoon liedjes te maken en om te knallen. Hoe zit dat dan met echt jongeren? Als we even kijken in de leeftijd 16 tot en met 20. Wat kennen ze van jou, Corrie?
1: Nou, ze kennen erg veel, moet ik zeggen. Zelfs een jongetje van 13, die zei tegen mij, stond hij met zo'n hartje zo. En hij zegt, ik ben echt fan van jou. Hè. Je gelooft dat niet, maar ik ben echt heel erg fan van jou, zegt hij. En dan vragen ze ook natuurlijk jongens van 18, 20 jaar. Die vragen de Noordpool. Dat is die blauwe LP van Corrie en de Regels nog. Of de Jukebox. En dat kan ook weer een heel ander liedje. Ja, maar Druk Je Lijf natuurlijk, dat is helemaal in. Dat is geweldig.
0: Ja, maar hoe kan dat? Ik bedoel, ze vragen liedjes aan, die komen eigenlijk bijna uit het jaar kruik. Ze waren nog bij lange na niet geboren. En toch weten ze het mee te zingen en zijn ze dus fan van Corrie Konings.
1: Ja, maar dat is toch heerlijk. Dat ze, ja, in principe, als je dan in één keer weer eigenlijk toch meer aandacht krijgt, dan worden de andere liedjes ook allemaal meegetrokken. En dan gaan ze kijken van, hé, wat heeft zij nog meer gedaan in al die jaren? Want ja, het is bijna 60 jaar dat we dan eigenlijk platen maken, ja, dan is dat natuurlijk geweldig als dat dan gebeurt. Dat is Druk Je Lijf, dat is zomaar pardoes. En één keer dat ik dat binnenkreeg op de e-mail, ik zeg, nou, dit liedje ga ik helemaal eigen maken. Dat is gewoon te gek, dat is echt, dat hoort bij mij, dat past bij mij. En toen heb ik dat ingezongen bij Welon van Heijden. Ja, gewoon een geweldig liedje. Ik kon het niet laten om het gewoon elke keer te brengen als ik optrad.
0: Want wat vind jij het leukste bij optredens? Zeg jij dan de oude liedjes of de nieuwe liedjes? Of misschien wel gewoon echt de combi?
1: Ik maak altijd een combi van de nieuwe oude liedjes. Want de mensen vragen erom.
0: Als het maar gezellig is.
1: Vind ik ook.
0: En dat is het allerbelangrijkste. Ja, je zei het al, je zit min of meer 60 jaar in het artiestenvak. Dat betekent dat je alles hebt gezien, alles hebt meegemaakt. Gaat het gevierd worden, een 60-jarig jubileum?
1: Daar denk ik nu nog niet aan. Ik heb zoiets van, we wachten het maar even af wat er allemaal mag komen, mag gebeuren. En in september dan ben ik ook jarig, dan word ik 75. Dat is ook weer een mijlpaal. En dan heb ik zoiets van, ik blijf gewoon heerlijk zingen en geniet ervan. En we zien wel hoe het schip mag varen en hoe het allemaal, wat er allemaal van mag komen.
0: Ja.
1: Wie weet dat er altijd van die hele leuke dingen, want meestal is dat bij mij zo. Hè, dan krijg je in één keer weer de supermarkt die even belt. En dan is het, dat klinkt als weekend.
0: Ja, dan ben ik ook wel even benieuwd naar dat verhaal. Hoe gaat dat? Is het dan dat je een belletje krijgt en dat je dan meteen zegt, dat ga ik doen? Of wil je wel echt precies weten wat ze met je in gedachten hebben?
1: Nou, dat wordt dan wel medegedeeld ook. Ja, en het is een combinatie met Bram Krikke. Is dat gewoon ideaal en geweldig. wij zijn gewoon twee uitersten in principe. Zo zie ik dat allemaal. Maar dat kan zo heerlijk samen gaan. Het gaat zo leuk. Ja,
0: is het dan juist leuk, de oude en de nieuwe generatie samen? Ja, en is dat de gimmick?
1: Ja, jong en ouder is dat. En dat werkt gewoon heel goed.
0: Nou, is toch prachtig?
1: Ja, fantastisch.
0: En ja, ik zie het ook. Je straalt, je bruist van de energie. Dus ermee stoppen, dat zit er niet in, toch?
1: Nee. We blijven heerlijk doorgaan.
0: We gaan het zo meteen hebben over de nieuwe single. De zomerplaat van Corrie Konings. Die heet Er hangt iets in de lucht. En dat is Amore. Ook de single 2 komt eraan. Na deze, Corrie Konings. Druk je lijf tegen dat van mij.

0: Deze week de singletrack Joey Nicolai en Tinto de Berano. En die hoorde je bij Unity NL. Ben ik eigenlijk wel benieuwd. Tinto de Berano, jij hebt een woning in Spanje, Corrie. Ja. Wat drink jij liever? Dit drankje of zeg je dan
1: nou,
0: toch de sangria?
1: Als het warm is dan en toch een beetje alcohol, dan kan je beter Tinto de Berano drinken. Want dat is rode wijn met ijs en casera.
0: Oké. En dat andere is natuurlijk, het lijkt er heel erg op sangria. Dat is met al die vruchtjes, toch?
1: Ja, sangria, dat is dan met vruchten en ook dan een dus echt, maar je hebt ook de witte sangria, hè? Die heb je ook.
0: En wat is dan jouw favoriet?
1: De witte, vind ik lekker.
0: Oké, net weer eventjes de andere. Hoe vaak zit je daar eigenlijk in Spanje?
1: Te weinig.
0: En dat komt door een te drukke agenda of gewoon...
1: Ja, meestal wel. En dan heb je ook weer andere dingen te doen. En iedere keer dan denk ik, nou, ik ga dit, ik ga dat, ik ga zo doen. En dan ga ik eens een keer daar doen. En dan komt het er weer niet van. Maar ja, we verhuren het natuurlijk ook wel. En als ik dan net wil gaan, dan is het bezet. Dus dan moet ik weer een andere tijdstip uit.
0: Ja, dan kan je dus eigenlijk gewoon niet naar je eigen huisje, omdat die verhuurd is aan derden.
1: Ja, maar het is wel leuk, want ze vinden het hartstikke mooi. Elke keer komen de mensen weer terug. Ja.
0: Nou is er een paar weken geleden een nieuw liedje uitgekomen. En dat liedje, eigenlijk bij het horen van de plaat dachten wij meteen, hier worden wij heel vrolijk van. Er hangt iets in de lucht en dat is Amore.
1: Ja. Ja, een geweldig lied is het gewoon. En het is heel aanstekelijk voor iedereen. En je kan er niet bij stil blijven staan. Ik zeg altijd, als je 's morgens nou gewoon helemaal geen zin hebt en je voelt je echt beroerd, zeg, moet je gewoon dat liedje nou zetten, dan word je helemaal vrolijk van.
0: Tovert meteen een lach op je gezicht.
1: Ja, een lach op je gezicht. En je gaat er lekker een beetje meedoen. Je blijft echt niet stilstaan. Het is gewoon een goed liedje.
0: Hoe is het liedje jou eigenlijk aangeboden? Of hoe is dat jou gekruist?
1: Willem van der Heijden. We hadden natuurlijk al een lied hadden wij al opgenomen en klaar liggen. En toen zeiden we, ja, moeten we dat in de zomer uitbrengen? Toen kwam Willem in één keer met er hangt iets in de lucht aan. Ja, ik zeg, voor de zomer is het fantastisch. Is in de roos geschoten.
0: Ja.
1: En dat zijn we gaan opnemen. En Willem die doet er altijd nog wel even iets bij maken van hoppa en ga maar door, weet je wel. En dat is zo leuk.
0: Ja, er zitten echt een aantal van die knipoogmomenten in.
1: Absoluut.
0: Wat dacht jij toen dat liedje af was? Had jij meteen een goed gevoel erover? En misschien wel het allerbelangrijkste, hoe doet hij het momenteel in het land?
1: Nou, ik had er een heel goed gevoel bij, omdat het ook zomers is. En dus ik dacht, nou, we zitten in de zomer. Dit zou wel eens misschien, je durft het niet hardop te zeggen dan, maar dat zou misschien wel eens iets tops kunnen worden natuurlijk. En ik vind het een fantastisch lied. Ja, het zingt ook lekker, het bekt lekker. Dus,
0: het is vrolijk. En ja, wat ons vrolijk. Ook opviel, het is kort. 2 minuten en 15 seconden.
1: Ja, daar hebben we eigenlijk zo in zoverre aan gedacht. We hebben nog, ik denk dat Druk je lijf is ook niet zo lang.
0: Eens even kijken, die duurt een klein beetje. Nee, jawel, 3 minuten 14.
1: Oh, toch wel.
0: Zit nog een dikke minuut bij.
1: Een minuut bij, ja. Was wel iets langer, ja. Maar dit is eigenlijk speciaal zo gedaan. Willem die zegt tegenwoordig, de liedjes zijn niet meer zo lang.
0: Klopt.
1: En die maken ze allemaal korter. En dan word je eigenlijk zomaar ergens tussenin gezet, want dan hebben ze de tijd daarvoor.
0: Ben ik toch wel even benieuwd om te kijken naar jouw classics. Hoe lang die dan eigenlijk duren.
1: Sommige zijn langer.
0: Ja, dat weet ik wel zeker. Jouw langste liedje die ik zo hier eventjes kan vinden, dat is een duet met Koos Alberts geweest. Echt? Ik wil er altijd voor je zijn. 4 minuten en 7 seconden.
1: Oh ja, net als Mooie Tijd. Zo bijna 4 minuten.
0: Is ook een, maar goed, dat zijn de evergreens.
1: Ja.
0: Deze, er hangt iets in de lucht in de feesttenten. Ook de jeugd die daar helemaal gek van is. En dat amore, dat draai maar door.
1: Ja, de mensen die gaan dat op een gegeven moment met ook van hop, hop, hoppa. Dan gaan ze zo hard meezingen. En ook van draai maar door. Dus die mensen doen allemaal dit mee, weet je. Met je handen zo in de lucht.
0: Ja, of draaien geweldig. Van een pirouetje, een cirkeltje draaien.
1: Ja, precies. Ja.
0: Het liedje overal te streamen en overal te downloaden. En nu te horen bij Unity NL. Het is de nieuwste van Corrie Konings. En die heet Er hangt iets in de lucht.
2: Er hangt iets.

0: Grabdame, nee na na na. Eigenlijk een oud liedje van Vaya con Dios. En daarvoor hoorde je Corrie Konings met haar nieuwste Er hangt iets in de lucht. En dat is dus...
1: Amore.
0: Amore, met inderdaad dat interactieve stukje erin. Dat draaien en dergelijke. Hey Corrie, bijna 60 jaar in het vak. Heel veel toffe, heel veel mooie dingen ook meegemaakt natuurlijk. Heel veel hits op je naam gezet. Heb je er wel eens over nagedacht? Ja, hoe lang zou je nog door willen gaan met optreden? Met op de bühne staan, liedjes uitbrengen?
1: Nou, als het de stem niet meer doet, ja, dan moet ik wel stoppen. Dus ik denk dat ik gewoon lekker door blijf gaan. En lekker ervan geniet om toch nog op te treden. En, ja, en als dat niet meer kan, ja, dan zal ik dat wel mededelen.
0: Maar uiteindelijk...
1: Ik denk dat het nog lang niet zo zal zijn.
0: Lekker ervan
1: dat
0: genieten.
1: Dat heerlijk door.
0: Ja, dat is het allerbelangrijkste. Heel veel.
1: We zingen het toch ook, hè? Ga maar door, ga maar door.
0: Het is eigenlijk gewoon een subtiele hint die erin verwerkt zit in de plaat.
1: Ja.
0: En je vertelde...
1: gewoon door. En nu, hè, als je dat dan eigenlijk dan weet van dat liedje... dan is het net of dan iedereen heel veel dat gebruikt ook. Hou, ga maar door. Weet je wel? Of van een hoppa hoor je ook veel.
0: Dat een soort stopwoordje wordt het dan. Ja. Dat is wel waar eigenlijk.
1: Ja, ja.
0: Maar goed, deze zomer, je vertelde, komende dagen ga je daar lekker eventjes op uit. Hoe ziet dit er verder uit? Als we kijken naar bijvoorbeeld augustus en de rest van dit jaar.
1: Ja, gewoon lekker optreden weer. En ik doe natuurlijk niet zoveel optredens als dat bij wijze van spreken andere artiesten doen. Maar er zitten er altijd wel 8 of 10 die ik dan toch wel doe per maand. En dan heb ik nog mijn eigen dingen. En dat vind ik goed. En dan blijf ik lekker zo in de running op die manier.
0: En kies je dan zelf ook een beetje uit van... Hey, dit vind ik een leuk evenement, mooi festival... of een gezellig dorp om in te staan?
1: Nee hoor. Ik vind overal waar je komt is het gewoon leuk, gezellig. Het kan een festival zijn. En dat heeft dan wel meer voet in aarde. Maar het is wel dan dat gewoon helemaal top is. Er wordt goed geregeld allemaal. Geen probleem. Aasproppen vind ik ook altijd zo leuk om daar naartoe te gaan.
0: Ook gezellig. Ja, maar iedereen vindt het ook leuk. Ik bedoel, ja. het is naast Corrie de zangeres... ben je ook gewoon de personality Corrie Konings... die verschijnt op het podium.
1: Ja, goed, ik ben wie ik ben. En ik hoef me niet anders te gedragen. En dus dan blijf ik lekker mezelf. En als ik dan bij zo'n optreden kom... dan zie je daar heel veel bekenden in één keer. Zo, ben jij er ook? Weet je wel? Ik zeg dat gewoon tussen een liedje door, weet je wel. Maar dat vind ik gewoon grappig.
0: Hey, ondertussen op de achtergrond. Is Waylon alweer aan het schrijven? Zit er wat in productie?
1: Dat hoop ik wel. Maar ik denk dat je me wel weer blij zal maken.
0: Ja, dat gaat ongetwijfeld goed komen. Waar hoop jij op?
1: We zijn nog niet zo ver, hè? Want kijk, deze plaat, ik denk 4 weken, bijna 5 weken.
0: Ja, ongeveer.
1: Ja.
0: Dus, nee, die gaat de zomer nog wel overleven.
1: Dus we moeten hier ook nog de top in komen, zo weet je.
0: Ja, zo de hitlijsten. En dan, maar goed, wat zou je nog willen? Als we gewoon echt eventjes gaan kijken naar het aantal liedjes, zeg maar. En vooral de platen waarvan je zegt, ja, dit ontbreekt dan nog. Is er iets of is dat lastig?
1: Wat zou er ontbreken? Ja, ik heb in principe al heel veel gedaan en ik doe nog steeds veel. En net voor ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Dat is 50 jaar oud, het liedje. En die wordt in één keer 10 miljoen streamen wordt dat bij Spotify. Ja, dat is weer een gouden award. Ik zeg, nou, hoe moest het mogelijk? Een lied wat 50 jaar oud is. En het is gewoon nog steeds hot. Ook door de jongeren die dat dan gewoon draaien.
0: Toch eigenlijk grappig. Toen dat liedje uitkwam, was er geen mobiele telefoon. Er was geen internet. En nu in één keer is dat liedje overal gewoon te downloaden, te streamen. En dat gebeurt nog ook.
1: Ja, dus het heeft weer 10 miljoen streamen gekregen. Ja, te gek toch? En iemand kan zeggen, ja, maar ik had er zoveel. Maar ja, oké, maar ik vind dit geweldig. Omdat het lied al 50 jaar bestaat.
0: Ja, ik vind het knap.
1: Is dat geniaal?
0: Het is een liedje, ik kan zeggen het is een classic, dat is het ook. Maar het is er eentje die over 20, 30 jaar, dat weet ik zeker, Corrie, gewoon nog steeds wordt meegezongen.
1: Nou ja, dan moeten mijn kinderen de gouden award komen halen.
0: Ja, precies. Dan zeggen we, dat was toen. Hoe gaat jouw avond eruit zien?
1: Hoe zeg je mijn avond?
0: Ja, vanavond.
1: Nou, ik zal nog wel even bezig zijn thuis. Het ligt er al aan hoe het op de weg is met het autorijden. Dus ik ga nog even naar mijn zoon en mijn schoondochter. En dan morgen ben ik even gewoon 4 dagen weg.
0: Lekker. Heerlijk. Eventjes genieten. Ja. Beloof mooi weer te worden. Dus ik ben ervan overtuigd. Het gaat goed komen. Voor meer Corrie, waar ben jij het meest actief op de socials?
1: Eigenlijk op Facebook, Instagram. En op TikTok zijn we ook nou heel druk bezig. Dus die Soraya, de vrouw van Waylon. Oh Corrie, wil je even dit doen? Corrie, wil je even dat doen? Ik zei, ja hoor, dat gaan we doen.
0: Dat is belangrijk.
1: Dus dan word ik er ook een beetje zo doorheen getrokken. En dan gaan we ook gekke dingen doen natuurlijk.
0: Ja, of een beetje handigheidje erin. En zorgen dat op TikTok het een soort van
1: ontploft.
0: Die jonge
1: mensen zijn daar zo snel mee. Monique die is zo snel met alles ook.
0: Oh. Gaat echt heel snel allemaal. Corrie, ik ga er nog eentje van je draaien.
1: Leuk.
0: En je begon er net zelf al over. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Ja. Meer dan 50 jaar oud.
1: Ja.
0: Dan moeten we die nog even draaien, toch?
1: 1976, ja.
0: Ik wens jou een mooie vakantie, een mooie zomer. En voor nu een hele fijne avond. En rij voorzichtig naar Brabant.
1: Ga ik zeker doen. Bij jou ook alles goed, hè?
0: Dankjewel. Zometeen Monique Smit hier in de studio. En dit is Corrie.

0: kamerkraan van Pascal Redeker. En daarvoor Corrie Konings, liedje van dus 50 jaar geleden. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Het is de middagshow van Unity NL. En op dit moment Monique Smits is aangeschoven. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, bijna vakantie.
1: Ja, volgende week. Dan zit ik er.
0: Heb je er zin in? Ben je er aan toe?
1: Ik ben er aan toe, ja.
0: Hoe hectisch zijn de afgelopen weken geweest? En is dit zeg maar juni, juli, is dat ook echt het allerdrukste?
1: Ja, ja, kijk, je hebt natuurlijk hele drukke seizoenen. Maar ik bedoel met periodes, bijvoorbeeld de carnaval of de koningsdagen, koningsnachten, de feestdagen die dan allemaal achter elkaar komen.
0: Hè? Ja.
1: April, mei. Maar qua shows en optredens en festivals, ja, dan de maand juni, juli, die pieken wel echt eruit.
0: En wat is dan degene waarvan je nu zegt, ja, deze stak er met kop en schouders bovenuit?
1: Dan kan ik er eigenlijk niet eentje noemen. Kijk, Amsterdamse zomer was natuurlijk fantastisch.
0: Ja.
1: Maar Wish Outdoor was ook geweldig. Maar ja, dan sta je later weer in een feesttent voor alsnog een paar duizend man. Hè? Maar ik bedoel niet te vergelijken met 20.000 man natuurlijk. Maar dat is net zo leuk. Of misschien soms nog wel leuker.
0: Eigenlijk allemaal gekkenhuis. Overal gezellig, goede sfeer. En wat ons hier opvalt bij Unity NL, de populariteit rondom jou, Monique, is echt booming.
1: Ja.
0: Ja. Het is echt gekkenhuis.
1: Ja, het is gekkenhuis.
0: Volle agenda, bijna nooit thuis. Eigenlijk gewoon een van de meest geboekte Nederlandstalige zangeressen.
1: Ja, dat klopt. Ja, niet naar huis. Daarom heb ik ook mijn single zo genoemd. Want ik kom niet meer in huis. Nee, het is echt, het is ongelooflijk. En ieder jaar denk ik, nou, het kan niet beter. En toch wordt het ieder jaar nog gekker.
0: Wat is het geheim?
1: Dat is het geheim van de Smit.
0: Daar ga je niks over verklappen. Gewoon je best doen, denk ik.
1: En
0: er zijn, er staan.
1: Ja. Niet, hoe zeg je dat? Gewoon lekker doorgaan.
0: Nou hebben wij elkaar afgelopen vrijdag eventjes gesproken aan de telefoon. Toen vertelde je dat je naar een bouwvakborrel ging. Je vertelde toen ook dat het liedje eigenlijk een goede start had met 10.000 streams.
1: Ja, dat was toen je net een paar uur uit was.
0: Ja, klopt. Ik ben wel even benieuwd waar de teller nu op staat, de nieuwe single, en hoe die bouwvakborrel was.
1: Ja, nou, we zitten al op 120.000 streams. Dus dat is echt geweldig.
0: Wauw.
1: Ja, normaal gesproken, als jij als artiest zijn, nou, als Nederlandstalige artiest, hè?
0: Ja.
1: Kijk, dan moet je niet kijken naar de top, hè? Maar dan gewoon een beetje gewoon ons circuit. Nou, dan moet je als je na een week op 100.000 streams zit, ben je al heel blij.
0: Maar wanneer zeg jij dan top-top?
1: Nu was het na 3 dagen.
0: Wie zeg jij in de top-top?
1: Nee, ja, maar ik bedoel, dat zijn gasten die gewoon, ik bedoel even een Roxy Dekker of zo, weet je? Daar kun je niet naar kijken. Die miljoenen streams hebben in een hele korte periode.
0: Ja,
1: kijk, zij hebben natuurlijk, je moet je zo bedenken, de jeugd.
0: Mm-hmm.
1: En de kinderen, ja, echt de kinderen vanaf 8 jaar tot 18 jaar. Als die een nummer leuk vinden, die streamen die gewoon helemaal kapot. Die streamen die gewoon 20 keer achter elkaar.
0: Ja. Kijk, want hoe zit dat bij jouw kinderen dan bijvoorbeeld?
1: Ja, die kunnen dat ook. Uitslover van Samuel Welten. Nou, dat geloof me. Al die streams die komen uit Volendam vandaan, denk ik hoor.
0: En hoe zit dat dan? Want je gaat natuurlijk op vakantie. Betekent met de auto, vertelde je vorige week.
1: Klopt.
0: Richting Oostenrijk was de eerste stop.
1: Ja.
0: Moeten dan al die liedjes ook aan? En kan je ze dan uiteindelijk niet meer horen?
1: Ik heb een koptelefoon op. En dan met een eigen iPad. En dan mogen ze het lekker zelf bedenken. Ja. Ja.
0: En wat zet je zelf aan dan?
1: Wij gaan dan voor een podcast. Ja, wij zitten de hele dag in de muziek en overal kom je in de drukte aan. En dan juist in de auto vind ik het heerlijk om gewoon of helemaal niks aan te hebben. Of gewoon lekker een podcast.
0: Oké, even relaxed, even zen.
1: Eigenlijk wel, ja.
0: En nu dan, het komend weekend, onder andere begreep ik Tilburgse kermis. Daar moet jij optreden in de feesttent.
1: Ik denk nog eens, we hebben er nog een stuk of 6 staan dit weekend. Want ik was eigenlijk vrij, zondag ben ik ook vrij.
0: Ja.
1: Dus ik moest alleen nog vrijdag. Zaterdag zou ik zondag op vakantie gaan. Maar ja, toen kwam de Nijmeegse Vierdaagse. Of ik daar op maandagavond wilde optreden. Toen dacht ik, ja, dat wil ik eigenlijk wel.
0: Maar ben je dan zo makkelijk over te halen? Of?
1: Nou, het was wel in overleg, ook thuis. Weet je, gaan we dan, weet je, hebben we wel genoeg vakantie dan? Kunnen we nog wel echt een lekkere reis van maken? En dat kon. Dus ik zeg, nou, dan doen we hem. Dan pakken we hem nog even mee. Dus dan heb ik zondag, voelt het dan wel als een soort vakantie al.
0: Ja.
1: Gaan we de auto lekker inladen, alle spullen pakken. En dan maandagavond gaan we naar Nijmegen. Maar ja, je gaat bij Arnhem de grens over. Dus we gaan dan in één keer door.
0: Oh, het is een soort van pauze, een soort tussenstopje. Zo moeten we het een beetje zien.
1: Ja.
0: Hey, zo meteen alles over niet naar huis. Nou ja, met een kleine knipoog autobiografisch. Eerst terug naar Ik wil je helemaal. Vorige liedje van Monique Smits.

0: De middagshow van Unity NL met Jordi van den Boer. Je hoorde Zoenen in de kroeg en Ik wil je helemaal van Monique Smit. Ook zo'n liedje die gewoon keihard mee wordt gezongen.
1: Ja, ja. Nou, ik moet je wel eerlijk zeggen, ik zing hem niet heel veel live. Maar wel meer een radio... Ja, ik noem dat een radioplaat, hè? Wij hebben werkplaten en we hebben radioplaten.
0: En wat maak je dan het liefste?
1: Werkplaten.
0: Gewoon knallen.
1: Ja. Ja, want ik voel gewoon al als ik een liedje aan het inzingen ben... Oh ja, deze kan in mijn set of deze kan niet in mijn set.
0: En dat liedje met Jari dan? Want Jari die heeft een week of 3 geleden bij ons bij Unity NL on tour gestaan. Ja. En daar heeft hij dat liedje ook gedaan. En geloof me, iedereen stond dat liedje mee te zingen.
1: Het zit al op ruim 4 miljoen streams.
0: Wauw.
1: Ja, en dat is waar wij het net over hadden. Ik weet niet of we het nou daarover hadden toen de microfoon aan of uit stond. Want wij blijven altijd lekker doorpraten natuurlijk. Maar dat is natuurlijk gewoon de jeugd. Die draait dat de hele tijd. En
0: ja.
1: Ja, dat is superleuk. En ik vind het ook leuk om met Jari een uitstapje te maken. En ik geloof in Jari. Ik vind het een groot talent. Een leuke jongen. Dus ik dacht, ja, ik vind het gewoon een goede plaat. Gaan we doen. Ja, en wat ik zei, we zitten over de 4 miljoen streams al.
0: Wauw.
1: Ja, geweldig.
0: Gaat echt heel lekker. Gaan we ook nog even terug naar een liedje van inmiddels 20 jaar geleden. Blijf je vannacht?
1: Ja.
0: Dat liedje blijft het ook maar goed doen.
1: Ja,
0: en dan heb ik er nog wel eentje. Dat duet met Tim Douwsma natuurlijk.
1: Ja, die is inmiddels platina. Die zit over de 23 miljoen streams of zo, geloof ik.
0: Dat is echt ongekend.
1: En dat is nog steeds mijn best beluisterde liedje op Spotify.
0: Maar wat is dat? Komt dat omdat men ook het origineel kent uit Italië? Of is het toch wat anders?
1: Nee, dat is pas later gekomen.
0: Ja.
1: Want het origineel in Italië, uit Italië, dat is pas een paar jaar geleden is dat opgekomen.
0: Is toch grappig eigenlijk?
1: Door AC Milan, door de wedstrijden.
0: Mm-hmm.
1: En toen was één zomeravond, het was al lang in Nederland uit.
0: Ja, ik denk dat al 2011 of zo?
1: Ja, 2011. Dus het leuke is, kijk, wij hebben het liedje natuurlijk... Jan heeft het liedje ooit gevonden in Italië, zeg maar. In Italië was dat een hit. Maar
0: ja.
1: Wereldwijd werd daar niks mee gedaan. En wij hebben die uitgebracht. Nou, dat is dus inmiddels al jaren geleden. En mensen denken vaak, oh, dat het origineel dus één zomeravond is. Dus ik krijg heel vaak berichtjes. Monique, je nummer wordt hier gedraaid. En wauw, kijk nou eens wat ze doen.
0: Oh, wat grappig. Dus die denken dat die Italianen het gecoverd hebben van jullie.
1: Ja, mooi hè?
0: Wat grappig.
1: Ja, ja, ja.
0: Hey, nu de nieuwe single, afgelopen vrijdag uitgekomen. Niet naar huis. Gaat dus echt al waanzinnig goed. Afgelopen weekend heb je hem ook al een aantal keer mogen doen.
1: Ja.
0: Wat gebeurde er?
1: Ja, dat is zo mooi. Dan eigenlijk weet je gelijk, wanneer je voor het eerst doet, gaat hij vallen of gaat hij niet vallen?
0: Mm-hmm.
1: En ja, ze deden gelijk mee. Dat geeft wel een heel goed gevoel.
0: Last van je schouders meteen, dat je denkt van oké, dit gaat goed komen?
1: Ja, maar waar ik dan wel achter kwam, kijk, wat wij nu, als wij in de studio zitten, dan zit je met mensen die met wie je de teksten maakt, producers. Dan ga je zo'n liedje inzingen. Vervolgens gooi je hem de Suno heen. En dan maakt Suno daar meerdere versies van.
0: Ja.
1: En dan kun je bepalen, oké, welke kant gaan we op? Gaan we meer die kant op? Gaan we meer die kant op? Maar Suno zingt hem dan ook alvast in voor jou. Helemaal strak.
0: Dus
1: dan
0: dat lijkt me heel gek.
1: Ja, dan krijg je een beetje zo'n computerstem, zeg maar. Zo krijg je dan een demo thuis.
0: Ja,
1: een
0: soort robot.
1: Maar Suno, ja, dat wil ik dus zeggen. Dat is een robot, maar een robot hoeft geen adem te halen. Dus die zingt dat gewoon. En in de studio zing ik het dan ook in per blokje. Die zing eerste couplet in. Vervolgens zing je tweede couplet in. Daarna zing je het refrein in. En zo wordt het liedje aan elkaar geknipt en plakt. Maar dan moet je hem live doen. En ik stond er op het podium en ik dacht... Waar ga ik?
0: Ja, help, ik krijg geen lucht meer. Een soort hyperventilatie.
1: Ja, dat was wel een dingetje. Dus ik moet even zoeken. Maar dat is ook wel weer een uitdaging. Want op een gegeven moment ga je natuurlijk krijgen als je... een tijdje geen nieuwe liedjes hebben uitgebracht... en je doet elke keer een beetje dezelfde liedjes op het podium. Ja, dat is ook niet leuk, want dan doe je elke keer hetzelfde kunstje. Ja, nu hebben we weer een uitdaging erbij.
0: De balans in de plaat vinden.
1: Ja, ja, absoluut.
0: En dan is het ook nog eens door jou zelf geschreven.
1: Ja.
0: Althans, je hebt eraan meegeschreven.
1: Ja.
0: Het is autobiografisch.
1: Ja. Ja, zo, we zaten in de studio en ze zeiden, wat wil je dan? Want we hadden eigenlijk een andere plaat op de planning voor nu. Was al helemaal klaar. Dus de platenmaatschappij was niet heel blij met mij... toen ik ongeveer 2 maanden geleden aan de bel trok. En ik zei, we gaan hem niet doen.
0: Even de planning omgegooid.
1: Ja, ja, ik voelde gewoon, er moet wat anders komen. Ik zeg, er moet een feestplaat komen. Ik zeg, ik sta in die feesttenten, jongens. Ik moet die mensen toch bedienen met feest. En toen zijn we de studio ingedoken. Wat wil je dan wel? Ik zeg, ik wil een nieuwe twijfelaar. Ja, maar wat? Nou, dan begonnen ze met pingelen. En dan gaan ze op een piano. En gaan ze met gitaar. En ik zeg, nee, dit ritme is niet goed. Nee, stop maar weer. En weer door, hè. Ja, en toen dachten we, ja, maar dit is het. En toen zei ik, ja, waar gaan we het over hebben? Ik zing letterlijk, wordt het Noord, Oost, West of Zuid? We gaan voorlopig niet naar huis. En ja, als je kijkt naar mijn agenda, we gaan ook echt van Noord, Oost, West en Zuid.
0: Kriskras door het land heen.
1: Ja, ja, ja.
0: Echt
1: en ik kom
0: ongekend.
1: Voorlopig niet naar huis.
0: Nee, altijd weg. En als je er wel bent, dan ben je er ook wel echt, toch, voor de familie?
1: Dan ben ik er. En dan staat er een hele lieve man en 3 kids voor mij te wachten. Dus dan... Is ook feest.
0: Een fijne thuiskomst. Monique, ik heb meteen goed nieuws voor je. Ik vertelde je afgelopen vrijdag al, toen we elkaar aan de telefoon hadden, dat ik een leuke mededeling voor je had.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Heb je erover nagedacht wat het zou kunnen zijn?
1: Ja, jij mag het zeggen, want ik heb wel een volgevoel nu.
0: Ja, vanaf aankomende zaterdag de single track op de radio bij Unity NL. Yes. Monique Smit met Niet naar huis.
1: Geweldig.
0: En dat betekent dus dat we je de komende week heel veel gaan draaien.
1: Dankjewel.
0: Gaat allemaal om dit liedje, Niet naar huis. Monique Smit.

0: Meteen blij van niet naar huis, Monique Smit. Zometeen, na zessen, ga je dan wel naar huis of heb je nog een paar tussenstopjes?
1: Nee, ik heb zometeen nog een call. Ja, dus, maar dat kan dan wel in de auto, dus dat is wel fijn.
0: Oké.
1: En dat gaat dan alweer over een nieuwe plaats, zeg maar. Dus het stopt gewoon nooit.
0: Nou, vertel eventjes dan. Dit jaar, wat gaat er allemaal nog gebeuren? Waar ben je mee bezig? Wat mag, kan en wil jij verklappen?
1: Nou, één duet komt er echt al heel snel aan.
0: Mm-hmm.
1: Maar dan wil ik... Ja, weet je, ik leg nu echt nog even de volle focus op deze plaat.
0: Ja, natuurlijk.
1: Verder heb ik in de studio gezeten met misschien nog wel een paar collega's. En ik heb echt nog een solo plaat liggen. Waarvan ik ook echt denk, ik kan niet wachten om die uit te brengen.
0: Dus er ligt gewoon heel veel op de plank.
1: En dat is voor mij ook nieuw. Ja.
0: Maar betekent dat er ook heel veel tekstschrijvers zijn die voor jou aan het schrijven zijn? Dat je veel demo's binnenkrijgt en dat je gewoon ook geen nee kan zeggen? Of is het, wat is het?
1: Ja, ik zit nu in de luxe positie dat iedereen opeens voor je schrijven wil. Hè?
0: Lekker.
1: Dat is wel fijn. Maar ik vind het ook leuk om zelf mee te schrijven. En de platen die er nu aan zitten komen, mijn soloplaat, heb ik allemaal zelf al meegeschreven.
0: En komen er ook wel eens demo's binnen dat je denkt, alsjeblieft niet.
1: Ja. En als ze dan die zelf naar mij persoonlijk sturen, dan vind ik dat wel een dingetje.
0: Ja.
1: En dan zeg ik, sorry, dat is op dit moment niet echt de koers die ik wil varen.
0: Zoeken we niet naar.
1: Ja.
0: Hey, hoe gaat het met de kindershow? Want ook die doe je natuurlijk nog steeds.
1: Nou, ik heb toevallig net iets online gezet. 27 september, dan staan we in de AFAS Live met de Mega Kids Disco, de allergrootste mini-disco van Nederland.
0: Het is de tweede keer hè, dat je dat gaat doen.
1: Ja, vorig jaar was hij ook helemaal uitverkocht. En we gaan hem dit jaar, zoals het er nu naar uitziet, ook zeker weer uitverkopen. Dus dat is fantastisch.
0: Leuk.
1: En dat is zo leuk. Het is echt een familieshow. Mijn opa's, oma's zitten in de zaal met de kleinkinderen, met de kinderen. Ja, dat is geweldig. Maar Kidspop, ik heb natuurlijk mijn eigen liedjes. En het zijn niet alleen mijn kinderliedjes. Juf Roos komt ook. En er komen nog meer gastartiesten. Die komen voor de kids. Maar mijn eigen Kidspopshow, daar is nog steeds heel veel vraag naar. Naar die liedjes. Alleen die optredens, die kan ik gewoon niet meer aan. Die kan ik niet meer combineren op dit moment. Dus we zijn nu op zoek naar een zangeres die mijn Kidspopshows gaat doen. In het land, met danseressen voor de kids.
0: Ik voel een landelijke talentenjacht aankomen.
1: Ja, ik heb dus net een reel online gezet. En met een oproepje. En dan kunnen meiden zich gaan aanmelden. En auditie doen.
0: En wat moet dan het ideale profiel zijn? Moet ze dan een beetje op jou lijken? Of maakt dat niet heel veel uit?
1: Nou ja, dat hoeft niet per se. Maar kijk, in de clipjes van Kidspop ben ik al bewust, omdat we hier al een beetje rekening mee hadden gehouden, ben ik al een cartoon, ben ik een poppetje.
0: Ah.
1: En ik ben wel een cartoon van mezelf. Dus het zou handig zijn als ze erop lijkt, maar het hoeft niet. Nee.
0: Nou, ben je zangeres of denk je dat je kan zingen? Ik zou zeggen, doe auditie.
1: Ja, kijk even op mijn Insta, Facebook, daar vind je de reel en daar vind je dan het filmpje en daaronder staat alle info. Ja, en dan kun je zomaar een heel mooie carrière tegemoet gaan.
0: Ja, toch?
1: En dan trouwens, we gaan haar bekendmaken in de AFAS.
0: Op 27 september. Hey Monique, ik vond het weer gezellig. Een half uurtje is voorbij gevlogen.
1: Ja.
0: Meer Monique Smit, gewoon Insta, TikTok.
1: Ik zou gewoon, precies. Lekker volgen op socials.
0: Ik wens jou een hele fijne vakantie. Komend weekend nog even succes. Onder andere
1: ook,
0: dus Vierdaagse en
1: ik
0: Tilburg.
1: Ik kom hier altijd bij jou met vakantieplannen.
0: Ja. Ja, altijd wel een beetje jaloersmakend. Maar goed, ga er lekker van genieten.
1: Mooie reizen.
0: Het is Unity NL, ik ben er morgen weer. En dit is Monique Smit, je hoort Carousel.

0: de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die de meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan normen voor schone lucht te voldoen. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt bovendien veel rook vrij. Voor zover bekend raakt er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. In Marokko is journalist Ali Lerumrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar de journalist mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch over het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie, het Koningshuis en andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven, zolang het onderzoek loopt. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Warren Schult. Na 161 kilometer was hij in Nuvers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als 2e en Jasper Philipsen als 3e. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland mogelijk 30. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, maar ook zon. Het wordt opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Leidschendam en knooppunt Ketelplein 11 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. A20 vanuit Gouda tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel 4 kilometer met bijna 20 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Mijn naam is Rudo Slappendel. Triathlon Leidendorp wil volgend jaar een kindertriathlon organiseren. Dat heeft organisator Jeroen Fakkeldij bekendgemaakt in aanloop naar de triathlon op zaterdag 23 augustus. Met het jeugdevenement wil de organisatie meer kinderen enthousiast maken voor de sport. De voorbereidingen voor de wedstrijd van dit jaar zijn in volle gang. De standaardafstand is inmiddels volgeboekt, maar voor de recreatieve en de langste afstand zijn nog startbewijzen beschikbaar. Na de problemen met de waterkwaliteit van vorig jaar verwacht de organisatie dit keer het volledige programma af te kunnen werken. Ook is de organisatie nog op zoek naar extra vrijwilligers. De gemeente Leiden trekt de subsidie voor huisartsen naar voren. De gemeente wil het volledige subsidiebedrag van 3 ton... voor de regeling huisvesting huisartsen 2026... tot en met 2028 al dit jaar beschikbaar stellen. Daarmee kunnen huisartsenpraktijken sneller uitbreiden of verbouwen, zodat meer inwoners zich kunnen inschrijven bij een huisarts. Volgens wethouder Wietske Veldman laten de eerste resultaten zien dat de regeling aanslaat. Omdat de belangstelling onder huisartsen groter is dan verwacht, wil het college het budget flexibeler inzetten. De gemeenteraad moet nog wel instemmen met het voorstel. En een jonge meeuw is maandag in Leiden op het nippertje aan de verdrinkingsdood ontsnapt. Het dier lag in het water bij het Kooiplein met een plastic zak om zijn nek. Doordat de tas langzaam volliep met water, werd de meeuw steeds verder onder water getrokken. Een voorbijgangster twijfelde geen moment. Ze kocht eerst een goedkope droge broek in een winkel in de buurt en ging vervolgens het water in om de vogel te redden. Op de kant bevrijdde ze de meeuw van de plastic tas. Volgens dierenambulance en vogelasielregio Leiden heeft de meeuw geen zichtbare verwondingen opgelopen. Na de reddingsactie schudde het dier zich uit en rende luid roepend weg. De dierenambulance spreekt op social media haar waardering uit voor de reddingsactie en geeft de vrouw een welverdiende pluim. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 18 graden in onze regio. Morgen zijn de perioden met zon, maar in de loop van de dag is er ook een kleine kans op een enkele regen- of onweersbui. De wind waait uit het noordoosten tot noorden en is matig. En in de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur morgenmiddag rond de 25 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Rijswijk en de Keteltunnel 9 kilometer met een kwartier vertraging. A20 vanuit Gouda tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 4 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. Dat komt door werkzaamheden. De weg is daar helemaal dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: TNL On Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity NL On Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze

0: Zorgmedewerkers in de door ebola zwaar getroffen regio Ituri in de Democratische Republiek Congo staken omdat ze niet worden uitbetaald. Op een aantal plekken werd al eerder gestaakt, maar sinds vandaag ook in het grootste ziekenhuis van de regio in de stad Bunia. Een aantal medewerkers zegt tegen persbureau AP dat ze nog geen enkele vergoeding hebben gekregen sinds de ebola-uitbraak in mei begon. Volgens officiële cijfers zijn er nu 754 ebola-patiënten overleden. Artsen zonder Grenzen noemt de snelheid waarmee het virus zich verspreidt ongekend. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk. Maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Søren Warenschold. Na 161 kilometer was hij in Nevers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als tweede, Jasper Philipsen als derde. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het zo'n 25 graden. In het binnenland mogelijk 30 graden. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook zon, wordt het opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Mijn naam is Rudo Slappendel. Triathlon Leiden-Dorp wil volgend jaar een kindertriathlon organiseren. Dat heeft organisator Jeroen Fakkeldij bekendgemaakt in aanloop naar de triathlon op zaterdag 23 augustus. Met het jeugdevenement wil de organisatie meer kinderen enthousiast maken voor de sport. De voorbereidingen voor de wedstrijd van dit jaar zijn in volle gang. De standaardafstand is inmiddels volgeboekt, maar voor de recreatieve en de langste afstand zijn nog startbewijzen beschikbaar. Na de problemen met de waterkwaliteit van vorig jaar verwacht de organisatie dit keer het volledige programma af te kunnen werken. Ook is de organisatie nog op zoek naar extra vrijwilligers. De gemeente Leiden trekt de subsidie voor huisartsen naar voren. De gemeente wil het volledige subsidiebedrag van 3 ton... voor de regeling huisvesting en huisartsen 2026... tot en met 2028 al dit jaar beschikbaar stellen. Daarmee kunnen huisartsenpraktijken sneller uitbreiden of verbouwen, zodat meer inwoners zich kunnen inschrijven bij een huisarts. Volgens wethouder Wietske Veldman laten de eerste resultaten zien dat de regeling aanslaat. Omdat de belangstelling onder huisartsen groter is dan verwacht, wil het college het budget flexibeler inzetten. De gemeenteraad moet nog wel instemmen met het voorstel. En een jonge meeuw is maandag in Leiden op het nippertje aan de verdrinkingsdood ontsnapt. Het dier lag in het water bij het Kooiplein met een plastic zak om zijn nek. Doordat de tas langzaam volliep met water, werd de meeuw steeds verder onder water getrokken. Een voorbijgangster twijfelde geen moment. Ze kocht eerst een goedkope droge broek in een winkel in de buurt en ging vervolgens het water in om de vogel te redden. Op de kant bevrijdde ze de meeuw van de plastic tas. Volgens dierenambulance en vogelasiel regio Leiden heeft de meeuw geen zichtbare verwondingen opgelopen. Na de reddingsactie schudde het dier zich uit en rende luid roepend weg. De dierenambulance spreekt op social media haar waardering uit voor de reddingsactie en geeft de vrouw een welverdiende pluim. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 18 graden in onze regio. Morgen zijn de perioden met zon, maar in de loop van de dag is er ook een kleine kans op een enkele regen- of onweersbui. De wind waait uit het noordoosten tot noorden en is matig. En in de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur morgenmiddag rond de 25 graden.
2: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Unity in Elwoon Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity in Elwoon Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee.

0: opgelegd. Daarvoor bood hij excuses aan. Ook luchtmachtcommandant Steur maakte excuses namens Defensie. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is één persoon verdronken. Drie mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. De oorzaak van het bootongeluk is niet bekend. Zeven mannen zitten vast voor het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters begin juni. Dat gebeurde voor een uitzwaaiwedstrijd in de Rotterdamse Kuip. De mannen komen allemaal uit Zuid-Holland en krijgen sowieso een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in Congo staken opnieuw omdat ze niet worden uitbetaald. Volgens persbureau AP gaat het om medewerkers van het grootste ziekenhuis in de regio Ituri. Ze zeggen sinds de uitbraak van ebola in mei niet uitbetaald te zijn. Zorgmedewerkers in Congo hebben vaker gestaakt om deze reden. Het weer. Vanavond is het zonnig droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je...

0: is JudithNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Door al negens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer. Door miscommunicatie wisten brandweer en hulpverleners niet dat er een fanfarekorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Burgemeester Dijsselbloem stond tijdens een herdenking vanavond stil bij het leed van de nabestaanden.

0: verdronken. 3 mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. Er komt steeds meer Sahara-stof richting Europa. Volgens wetenschappers is de hoeveelheid woestijnzand toegenomen de afgelopen jaren. Mogelijk door veranderingen in luchtstromen. Het is slecht voor de gezondheid om de stof in te ademen. Zeker voor mensen die al luchtwegproblemen hebben. Het weer. Vanavond is het zonnig, droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: deze week de Unity NL single track.
1: Oké, okay,
0: Joey Nicolai, Tinto de Berano. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: Centraalplus.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op Centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Door Al Megens met het NOS Journaal. De Oekraïense minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. En hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Ongeneeslijk zieken in Frankrijk kunnen binnenkort hulp bij zelfdoding krijgen. Het Franse parlement heeft een wetsvoorstel daartoe aangenomen. Onder strenge voorwaarden, zoals onbehandelbare pijn, mogen ongeneeslijk zieke volwassenen een dodelijk middel toegediend krijgen. De wet was na een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, die door rechtse partijen wordt gedomineerd. De regering besloot daarop dat het Lagerhuis het laatste woord zou krijgen. Volgens de Franse grondwet mag dat. De Europese Commissie heeft een plan geaccepteerd van het sociale medium X, waarin staat hoe het

0: na meldingen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. Het weer, vanavond nog lang warm, vannacht blijft het droog en helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je net.

0: kwartier.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorrel Megens met het NOS-journaal. De Eindhovense burgemeester Dijsselbloem en Defensie hebben tijdens de herdenking van de Hercules-ramp excuses gemaakt voor de nasleep ervan. Op 15 juli 1996 stortte een militair toestel neer op vliegbasis Eindhoven. Hulpverleners wisten niet dat er een muziekkorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Nabestaanden bleven zitten met vragen en kregen geen erkenning. De Oekraïense minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, waarna de regering besloot dat het Lagerhuis het laatste woord zou krijgen. De Europese Commissie noemt plannen van sociale medium X om transparanter te worden een stap in de goede richting. Het techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd, omdat het niet voldeed aan Europese regels. Belooft nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Een man moet

0: is JudithNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. President Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de baai van San Francisco, bij de voormalige gevangenis Alcatraz, is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië vanavond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland. Maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Afgelopen dag in de eerste halve finale werd Frankrijk uitgeschakeld door Spanje. Het weer. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JudithNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

징치메이

0: Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de Amerikanen negeerde de tanker meerdere waarschuwingen en probeerde het schip de door de VS ingestelde blokkade van Iraanse havens te doorbreken. Een Amerikaans vliegtuig schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van het schip, waardoor het niet verder kon varen. De VS blokkeert de straat van Hormuz sinds dinsdagavond om schepen van en naar Iraanse havens tegen te houden. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië afgelopen avond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland. Maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Het weer vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio digitaal.